0: Duitsland is het, ja. Een vrouw op een troon.
1: Nou, Duitsland.
0: Ja, die Merkel daar.
1: Ja, maar dat weet ik niet.
0: Wat?
1: Strictly. Ja, dat is nou nog ook een goede kan, hè?
0: Ja. Hij is al erop geworpen. Ik jou een arm niet.
1: Ik geloof, ik ga nog voorbij gaan lopen.
0: Onder staat ik, onder staat.